0: wilde de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten.

0: Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek.

0: Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: closer. The lights.
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zijn regiobestuurders

Schoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.
1: Hallo jongens en meisjes, wat leuk dat je weer luistert. Ja, je hebt het goed, we zitten weer bij De Verrekijker. Het programma De Verrekijker, wat we al heel lang hebben. Een half uurtje tijd voor jong, maar ook voor oud, zeggen we altijd. En zoals we vorige keer gestart zijn voor dit nieuwe seizoen met een nieuw thema, gaan we vandaag beginnen met het eerste verhaal uit de Bijbel over de gelijkenissen van Jezus. Maar voordat ik dat doe, zal ik me eerst nog weer even voorstellen. Mijn naam is Yvonne Westheide. En ik zal vandaag de presentatie doen, als ook de techniek. Dus ik hoop dat alles goed gaat, daar ga ik vanuit. En we gaan samen met elkaar genieten van een Bijbelverhaal. Een uitleg hoe we dit kunnen toepassen op ons leven. Ik ben ook heel benieuwd.

Het eerste lied waar we naar luisterden was Het woord van onze God houdt eeuwig stand. Dat lied van Ellie en Rickert. En de tweede, God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven. Ook van Ellie en Rickert. Maar we gaan nu verder na deze prachtige mooie liederen te hebben gehoord. En zoals ik al had gezegd vorige keer, we gaan starten met een nieuwe serie. Vorige week was de introductie hierover. Een nieuwe serie over gelijkenissen uit de Bijbel. Gelijkenissen, verhalen die Jezus heeft gezegd. En Jezus vertelde deze verhalen nog even heel kort. Een samenvatting van vorige week. Om de mensen die wel geïnteresseerd waren in Jezus eigenlijk nieuwsgierig en hongerig te maken om nog beter te luisteren en nog meer te onderzoeken en nog meer vragen aan hem wat betekende dan, omdat ze zo graag wilden weten wat dit betekende. Maar voor de mensen die anti waren, die tegen Jezus waren, die hem niet geloofden en hem niet goed vonden, voor hen bleef de boodschap, het verhaal wat Jezus zei, eigenlijk heel wazig en niet duidelijk. En dat deed Jezus expres. En er staat ook in de Bijbel dat God geen parels voor

zwijnenwerp. Dus iets wat heel belangrijk is, gooit hij niet zomaar rond voor iedereen. Maar hij wil dat wij, dat we ernaar jagen, dat we zeggen, wow, dit wil ik weten. Dit is zo belangrijk. Dus eigenlijk zie je hierin dat God zo verlangt dat wij met heel ons hart naar hem zoeken. Dat wij met ons eigen hart, niet opgelegd door andere mensen, maar dat we met ons eigen hart hem willen leren kennen, omdat we van hem houden. Is dat niet geweldig om te weten? Nou, we gaan luisteren nog naar één lied. En dan ga ik jullie voorlezen uit Markus 4. De eerste gelijkenis die Jezus heeft verteld. Maar, zoals ik zei, eerst weer nog een heel mooi lied. Luister maar en geniet ervan.

Voorlezen uit het boek vertaling Markus hoofdstuk 4 vers 1. Gelijkenissen van Jezus. Toen Jezus weer bij het meer was, kwamen er zoveel mensen naar hem luisteren dat hij in een boot ging zitten. Van daaruit sprak hij tot alle mensen die op de oever stonden. Om duidelijk te maken wat hij bedoelde, vertelde Jezus gewoonlijk een gelijkenis. Dat deed hij nu ook. Luister, zei hij. Een boer ging naar het land om te zaaien. Daarbij viel er wat zaad op het pad. De vogels kwamen erop af en pikten het weg. Er viel ook zaad op plaatsen waar veel stenen in de grond zaten. Daar lag maar een dun laagje aarde. Het zaad kwam wel snel omhoog, maar toen de felle zon ging schijnen, verschroeide het jonge groen al snel. Het ging dood omdat het nauwelijks wortels had. Ander zaad viel tussen de distels. De distels overwoekerden de planten zodat er geen vrucht aan kwam. Maar het zaad dat in de goede aarde viel, kwam heel mooi op. Het werd rijp en gaf een grote opbrengst. Wel 30, 60 en 100 keer zoveel als was gezaaid. Onthoud dit goed.

Later waren zijn 12 leerlingen en enkele anderen met hem alleen. Ze vroegen wat hij met die gelijkenis bedoelde. Jezus antwoordde: "Jullie mogen weten wat het geheim van het koninkrijk van God is. Maar aan de mensen die er buiten staan, vertel ik erover met behulp van gelijkenissen. Er staat immers geschreven: hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij niet zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen zij niet naar God terugkeren, want dan zal Hij hen vergeven. Dus jullie begrijpen de gelijkenissen niet? Hoe zullen jullie dan al mijn andere verhalen begrijpen?" En dan legt Jezus het verhaal uit aan de discipelen. De boer is hij die Gods woord bekend maakt. Het zaad dat op het pad terechtkomt, zijn de mensen die wel het woord van God horen, maar het meteen weer vergeten. De duivel neemt Gods woord weg zodra het gezaaid is. Het zaad dat op steenachtige grond terechtkomt, zijn de mensen die het woord van God horen en er meteen erg enthousiast over zijn. Maar het schiet geen wortels bij hen. Ze blijven oppervlakkig. Als ze door hun enthousiasme over Gods woord ineens problemen krijgen, moeten ze er ineens niets meer van hebben. Het zaad dat tussen de distels terechtkomen, zijn de mensen die het woord van God horen en er ook in geloven. Maar de zorgen van het leven, het zinloze verlangen naar rijkdom en het verlangen naar allerlei dingen te krijgen, wordt groter dan het verlangen naar het woord van God. En zo doen deze mensen niets met wat zij gehoord hebben. Maar het zaad dat in goede grond terechtkomt, stelt de mensen voor die het woord van God horen en er met hun hele hart in geloven en er ook wat mee doen, die er naar handelen. Het zaad brengt vrucht voort in hun leven tot 30, 60 en wel 100 keer zoveel als dat er gezaaid was. Tot zover.

Nou, dit was dus de eerste gelijkenis die Jezus heeft verteld. De gelijkenis van de zaaier. Wat voor grond ben jij? Hoe is jouw hart? Hoor jij, bijvoorbeeld als je wel eens naar de kerk gaat, of als je een verhaal over de Bijbel of over Jezus hoort, hoor jij het met vreugde en denk je, ja, dat is mooi. Maar ja, dan kom je op school of ergens waar mensen zijn die niet in God geloven en ze maken je misschien belachelijk. En je wil graag erbij horen bij de groep. En eigenlijk ken je God ook nog niet zo goed. Dus je denkt, ach, het is wel goed zo. En het zaad van het woord van God kan niet groeien in jouw hart. Maar weet je, ik wil je aanmoedigen om gewoon te vragen, Heere God, ik wil u kennen. Heere Jezus, ik geloof dat u voor mij aan het kruis bent gestorven voor al mijn foute dingen dat u heeft betaald. En dat ik nu eeuwig leven mag hebben met u, hier al op aarde. Dat u me wil helpen bij alles waar ik mee bezig ben op school of ja, alles wat op mijn pad komt. Dat u mijn allerbeste vriend wil worden. Wilt u in mijn hart komen? En wilt u mijn hart maken dat mijn hart goede grond zal zijn? Dat ik niet aan de druk om erbij te horen op school of tuurlijk, God wil je vriendjes geven en vriendinnetjes. En hij wil dat je mag genieten op school. Of waar je ook bent. Of op straat. Dat je met je vriendjes leuke dingen kan doen. Maar het belangrijkste is dat God een vriend voor jou wil zijn. En weet je, hij zal je nooit teleurstellen. En hij zal je nooit alleen laten. En hij is de allermachtigste, de allersterkste. Hij is de Zoon van God. En God heeft de wereld gemaakt en hij heeft ook jou gemaakt. Hij houdt heel veel van jou. Niet vergeten, hè? En vraag maar aan hem dat jij die goede grond mag zijn, zodat jij heel veel vrucht zal dragen in je leven.

Nou, we zijn al bijna weer aan het eind van deze uitzending. Heb jij nou vragen over deze specifieke uitzending? Of in het algemeen? Dan kan je ons altijd mailen naar ons e-mailadres. En dat is verrekijkereemland1@gmail.com. Dus verrekijkereemland en dan de 1 is een cijfertje. @gmail.com. Dan willen we graag proberen op jouw vragen een antwoord te geven. Maar voordat we echt gaan afscheid nemen, luisteren we eerst nog naar een leuk lied. En dan wensen we je alvast een hele mooie week toe. En zeggen we tot de volgende keer. Doei!

In deze tijd mogen we vragen, Heer, verberg u onder uw vleugels. Houd mij vast in uw sterke hand. Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil. U bent mijn grond. Vind rust, mijn ziel, in God alleen. Ken zijn kracht, vertrouw hem en wees stil. U mag daarna gaan luisteren.

0: bent mijn God.
1: Luisteraars, deze tekst kunt u lezen in Jesaja 40 vers 31, Psalm 62 vers 6 en Psalm 17 vers 8. U mag nu luisteren naar het mooie lied In the Garden. Hij vertelt mij dat ik kostbaar ben en dat ik vreugde met hem mag hebben. Linda Randall.

Het volgende nummer is heel erg persoonlijk. Morningstar zingt over God wilt u zich openbaren aan mij. Show me your face, Lord. Wilt u laten zien wie u bent?

En dan mogen wij vragen: Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Heer, toon mij uw plan, maak door uw geest bekend hoe ik u dienen kan en waarheen u mij zendt.

We gaan alweer naar het laatste nummer toe. En dat is Amazing Grace van Ella Jones. Misschien dat na al deze liederen dat we niet meer blind en doof zijn. Dit was het programma Zingende Wijs. De techniek was in handen van Henk de Haan. En de presentatie van Ineke Veldkamp. Wij wensen u God zegen toe.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Welkom bij Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Dat was Your Lord of Faithful van Praise. We gaan verder met Give Me Jesus van dezelfde cd, Hymns. Als ik moet sterven, geef me Jezus. Je mag alles van deze wereld voor mij cadeau hebben, als ik Jezus maar heb.

Give Me Jesus. I Miss The Way van Michael W. Smith. Tijd geleden dat we van hem gedraaid hebben. One to I, album uit 1988. Ergens ver weg is er iemand die roept. Je bent op de verkeerde weg. De vader huilt om jou. I Miss The Way.

Michael W. Smith. Ja, het volgende komt van dezelfde cd. Alleen, een andere cd zie ik nu. Het is van de cd This Is Your Time. Dat is uit 1999, dus 11 jaar later als de vorige cd. Over de liefde van een vader voor zijn dochter die beseft dat hij zijn kind niet overal voor kan beschermen. Maar gelukkig is er ook nog een vader in de hemel. Het is zijn liefde die haar kracht geeft.

She Walks With Me van Michael W. Smith. Michael Whitaker Smith, geboren op 7 oktober 1957. Amerikaans gospel- en praise-artiest. Heeft als doel om het evangelie te verkondigen via zijn muziek. En ook wil hij God hiermee vereren. Hij is getrouwd met Debbie en samen hebben ze 5 kinderen. She Walks With Me van Michael W. Smith. Gaan we verder met Sign From The Hills van Moya Brennan. Moya Brennan, heel bekend van Clannad. Van haar cd Whisper To The Wild Water, een album uit 1999. Hetzelfde jaar als het vorige album van Michael W. Smith. Sign From The Hills, mijn leven is in uw handen. Verwijzing naar Golgotha, teken van de heuvels.

Sign from the Hills. Gaan we verder met Nederlandstalig. Vergeef mij al mijn fouten van Remco Hackerts. De kracht van uw liefde, CD 2003. Heren, wilt u het mij vergeven als ik een ander pijn heb gedaan en daardoor ook uw verdriet heb aangedaan?

Remco Hackerts. Vergeef mij al mijn fouten. De kracht van de liefde, CD 2003. De volgende is van dezelfde CD. Heilige Geest van God. Gods geest woont in de mensen, tenminste als we echt geloven en een kind van God zijn. En dat is nou zo bijzonder aan het christelijk geloof. God is dan altijd bij je, door de Heilige Geest.

Je luistert naar Goedemorgen Soest. Op zondag rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Nederlandstalig, Heer, uw bloed dat reinigt mij. CD Wereld van Verschil. En jouw programma uit 97.

Kees Kruijnoord, ook een Nederlands artiest. God of the Moon and Stars van This Is My Cry, CD 2003. God die de maan en de sterren heeft gemaakt. God van verleden en toekomst. Ik kom tot u. En dit is de meest populaire track van de CD.

God of the Moon and Stars. Fall into the Arms van Sheila Walsh. Draaien we regelmatig mooi je muziek van. Haar cd All That Really Matters, Worship 2003. Kom in de armen van Jezus, wie je ook bent.

Sheila Walsh, geboren in 1956 in Glasgow. Populaire Schotse zangeres, songwriter, schrijver en praatshowhost. Ze begon haar carrière als een hedendaagse christelijke zangeres na haar studie theologie aan de London School of Theology in 1979. Ze werkte als evangelist bij de Britse afdeling van Youth for Christ en zong met de groep bekend als The Oasis, totdat ze in 81 solo is gaan zingen. In 92 heeft ze een diepe depressie doorgemaakt in haar leven en daarna is haar relatie met God vernieuwd. Ze heeft ook heel veel kinderboeken geschreven, is in veel tv-programma's te zien geweest, zoals het bekende Hour of Power, Sheila Walsh. Daarmee zijn we ook aan het einde van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Wat ons betreft tot de volgende week. We sluiten vandaag af met Kom met uw genade, Heer van Wereld van Verschil. Tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui. Dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on.
2: All right. Vandaag een bijzondere aflevering van Country Vibes. Op 25 augustus jongsleden overleed, zoals jullie ongetwijfeld al hebben meegekregen, een grote countryster, Dolly Parton. Vandaag daarom een eerbetoon aan haar. A tribute to Dolly Parton. We gaan luisteren naar songs die ze zelf zong of met anderen. Songs die aan die anderen coverde en songs die zij voor anderen schreef. Regular country en country gospel. Dolly werd op 19 januari 1946 geboren in Locust Ridge in de bergen van Oost Tennessee, vlak bij de Great Smoky Mountains. Het gezin had weinig geld en leefde onder zeer eenvoudige omstandigheden. Haar moeder zong oude volksliederen en ballads in de kerk. En daar kwam Dolly al jong in aanraking met country gospel muziek. Haar grote doorbraak kwam in 1967, toen Dolly werd gevraagd voor de Porter Wagoner Show. Ze werkte jarenlang met Porter Wagoner samen, maar ging uiteindelijk solo. Als afscheid schreef ze voor Porter de song I'll Always Love You. Dolly was een zeer getalenteerde zangeres en songwriter die vrijwel door iedereen geliefd werd. En achter de pruiken, de glitters en de zelfspot zag je uiteindelijk nog steeds opvallend veel van dat meisje uit Tennessee. Familie, geloof, countrymuziek en de overtuiging dat je met wat je gekregen hebt iets goeds voor andere mensen behoort te doen. We gaan naar haar luisteren. En hier komt een van haar hits, Jolene.

geloof was niet alleen maar een interessante achtergrond van een country zangeres voor Dolly. Ze heeft dan ook allerlei gospelnummers gezongen en geschreven. Hier volgt er een samen met Zach Williams. De song vertelt dat in alle ellende, in alle pijn, there was Jesus. Daar was Jezus er voor mij. Zelfs als ik het niet wist of zag. Als een zegen tussen de brokken. There was Jesus.

kleinere dingen van het leven. En als dat wel zo was, ze had het er nooit met papa over. If she did, she never did say so to daddy. Het vertelt over een moeder die geen liefde en aandacht kreeg. Nooit eens een bloemetje. En die uiteindelijk zelfs bedrogen werd. Maar alleen maar behoefte leek te hebben om voor haar gezin te zorgen. Want ze klaagde nooit. Maar op een morgen, toen de kinderen groter waren, nam ze de benen. Om liefde te zoeken waar ze wel degelijk zo'n behoefte aan had. Ja, gelukkig zijn vrouwen tegenwoordig mondiger. To daddy, Emmylou Harris.

Picture this. Dolly zit in haar kamer te janken en medelijden te hebben met zichzelf. En twee etages lager hoort ze de geluiden van een feest. Dat valt niet mee. En dan besluit ze niet bij de pakken neer te blijven zitten. Ze trekt zichzelf aan haar haar op en gaat gewoon naar beneden. En weet je, het lukt. Weg verdriet. Two doors down, Dolly.

Coat of Many Colors is een van Dolly's bekendste songs en het is sterk autobiografisch. Ze hadden het arm vroeger thuis en Dolly's moeder maakte voor haar als kind een jas van allerlei lapjes stof. Net als de Bijbelse figuur Jozef had een jas van allerlei mooie kleurtjes. En Dolly was er trots op. Maar op school werd ze uitgelachen. En van die pijnlijke herinnering maakte ze later een van haar bekendste liedjes. Coat of Many Colors. MUZIEK

In de volgende song laat Dolly wat meer van haar persoonlijke geloofsleven zien. Meestal was ze daar terughoudender in. Ze beschrijft hoe ze Gods aanwezigheid ervaart als ze zingt of als hij haar een melodie geeft. En ze beschrijft zelfs haar uitzicht op het toekomstige huis waarvan wij nu hopen dat ze er daadwerkelijk is aangekomen. When I sing for him.

Het volgende lied dat Dolly schreef is Kentucky Gambler. Een gokker uit Kentucky. Hij heeft geen zin in een vrouw met 4 kinderen en een baan in een mijnschacht of in een piepklein boerderijtje. Hij gaat naar Reno om te gokken in het casino. En eerst wint hij veel, maar uiteindelijk verliest hij alles weer. En als hij dan verstandig wordt en teruggaat naar Kentucky, komt hij erachter dat hij zelfs zijn gezin heeft verloren. Kentucky Gambler door Merle Haggard.

0: gambler loses much more than he wins, much more than he wins.
1: Ja, wat nu volgt is een echte ode aan echte liefde. We hebben elkaar gevonden. Zolang we elkaar vasthouden, kunnen we samen door in het leven. Wat er ook gebeurt. We zijn met elkaar verbonden, zoals eilanden in de rivier. Vast aan elkaar verankerd. Dolly met Kenny Rogers en Islands in the Stream.

farther along, we'll know all about it. Dat zegt de volgende country gospel song uit de 18e eeuw, die Dolly samen met Linda Ronstadt zingt. Ofwel later, ooit, zullen we dingen begrijpen waarvan we nu niks snappen. Waarom we met verlies, verdriet, zorg, noem maar op, te maken krijgen. We moeten gewoon wat geduld hebben. Maar treur niet, zegt de song. Wees blij en leef in de zonneschijn. Laat je niet ontmoedigen. Farther along.

We gaan nu luisteren naar Johnny Cash, die ook een song van Dolly zingt. Al is niet iedereen het erover eens dat het ook echt een song van haar was. Maar het is een lekker nummer, dus ik speel hem toch maar af. En Johnny bezingt dat hij een zwerver is. Geen eigen plek. Hij heeft niemand. Geen banden die hem ergens binden. En ook geen reden om ergens te blijven. Hij is een eenzame zwerver. I'm a drifter, Johnny Cash.

Nou, daar worden we niet echt vrolijk van natuurlijk. Maar ja, he's a drifter. En hij zingt ook van, ja, ik weet nog niet waar ik uitkom. Nou, dat zwerven soms het wegdrijven betekent van iets wat goed voor je is, dat bezingen Dolly en Porter Wagoner in de volgende country gospel song. Ze zingen, kom naar Jezus vandaag, want je drijft veel te ver van de veilige kust weg. Kom terug, voor het te laat is. Drifting far from the shore.

Dolly zong niet alleen en schreef niet alleen songs. In 1980 speelde Dolly samen met Jane Fonda en Lily Tomlin in de film 9 to 5. En ze schreef en zong zelf de titelsong. En het werd een hit. Het is eigenlijk een klaagzang van werkende mensen, van wie hun bazen alleen maar profiteren zonder hun waardering te geven. Een harde maatschappij. Hier komt hij. 9 to 5.

Als contrast zou je kunnen zeggen, bezinkt Dolly, als contrast van die harde, geldgedreven maatschappij, haar jeugd in haar ouderlijke woning in de bergen van Tennessee. Weet je, sloom achterover hangen op de veranda. Kamperfoelie klimt tegen het hek, heerlijk. Krekels chirpen. Het leven is zo vredig als de zucht van een baby. Je zou er zo heen willen. My Tennessee Mountain Home van Dolly Parton.

Ja, het volgende lied is meteen ook al ons laatste lied. En ik denk dat het voor de eerste keer is, maar het is een AI-nummer in de stijl van Dolly Parton. Het heet Safe in Jesus' Arms. Veilig in de armen van Jezus. Dat is waar ze volgens haar moeder heen zou gaan. En dat is waar ze verwachtte heen te gaan. En dat is waar wij haar ooit zullen kunnen ontmoeten. En met deze song sluiten we af. Thanks a lot, Dolly. See you one day.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden, regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zou onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen. En deze keer is het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag van 3 tot 4 uitgezonden. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij kunt pakken. Wij wensen u een gezegend uur toe.

0: De panelleden zijn dit keer Lina Hederik, Malte Westheide en mijn naam is Ineke Veldkamp. En de techniek is in handen van Yvonne Westheide. Vandaag gaan we lezen in het Oude Testament het boek Daniël. We beginnen bij Daniël 1. En ik denk dat we het helemaal mag gaan lezen, hè?
1: Ja.
0: Wil jij het lezen, Malte? In de NBG-vertaling lezen we.
1: Ja. In het derde jaar de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van de gerij van het huis Gods. En hij bracht ze naar het land Sinar, in de tempel van zijn God. Het gerij bracht hij in de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning Aspenas het hoofd zijner hovelingen enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der Chaldeeën. En de koning stelde voor hun een dagelijks ratsoen vast van het koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaren opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs: Daniël, Hanania, Misaël en Asaja, de overste der hovelingen, gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesar, Hanania Sadrak, Misaël Mesak en Asaja Abednego. Daniël nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij bezocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen. Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Doch de overste der hovelingen zei tot Daniël: ik vrees dat mijn heer de koning, die uw spijs en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd, en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zou beladen bij de koning. Daarop zei Daniël tot de kamerdienaar die de overste der hovelingen aan Daniël, Hanania, Misaël en Azaria had toegevoegd: neem toch met uw dienaren 10 dagen de proef. Men geven ons groente te eten en water te drinken. Laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijzen eten door u vergeleken worden en doe dan met uw dienaren naar uw bevinding. Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen gedurende 10 dagen de proef. En na verloop van 10 dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijs gegeten hadden. Voortaan nam de kamerdienaar hun spijzen en de wijn die zij drinken moesten weg en gaf hun

0: verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in tegenwoordigheid van Nebukadnezar. Die koning sprak met hen. En onder die allen werd niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En deze traden in het dienst van de koning. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hun 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. Daniel bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores.
1: Zo, dat is een heel stuk, hè?
0: Nou.
1: Ja. Maar er staat ook gelijk heel wat in, hè, in hoofdstuk 1 over Daniel. Het is wel een hele bijzondere man, jonge man, hè?
0: Ja.
1: Dat die,
2: Hoe oud zou die geweest zijn?
0: Ja.
1: Ja, een jonge man. Ja.
2: 20?
1: Ja. Staat niet erbij, ja. Hè, de leeftijd.
2: Staat er niet bij.
1: Nee, ik heb het ook nergens kunnen vinden eigenlijk.
2: Nee. Nou ja, jonge man.
1: Het is een hele jonge man, ja.
0: Ja, en wat bijzonder is als je op zo'n jonge leeftijd al zo wijs kan zijn.
1: Ja, ja. Ja,
2: en hij hield rekening met God, hè. Ja. Want we begonnen met dat ze naar Babel waren gevoerd. Dat kwam omdat ze niet rekening hielden met God.
1: Ja.
2: En deze jongens, die luisteren weer naar God. Ja, en God gaat met hun weer wat moois doen.
1: Wilde super. Niet, niets anders.
2: Ja.
1: Ja, wat er eigenlijk uitspringt ook, hè, over die voeding. Hè.
0: Hmm.
1: En op het ogenblik zijn we allemaal met voeding bezig. En dan denk ik van, wat een voorbeeld is Daniel eigenlijk. Hè. Die luistert naar God van, wat mag ik wel en wat mag ik niet eten.
0: Ja.
1: En dan alleen maar water. Wij moeten natuurlijk niet aan denken. Alleen maar water en heel veel groente. Maar dat schijnt wel heel gezond te zijn. Ja. Ik zat te lezen de dag van, ik ga het vast een keer uitproberen. Ik weet niet wanneer, maar ik vind het wel een uitdaging.
2: Het is bekend hoor, mensen die gaan trouwen doen dat wel.
1: Ja. Ja,
2: dan willen ze het mooiste zijn op hun trouwdag. Gaan ze echt, ik ken mensen die dat gedaan hebben.
1: Dat is toch fantastisch.
2: En ze zien er mooi eruit.
1: Ja. Ja.
2: Hé, hey, het is de moeite waard om hun te volgen erin.
1: Ja, ja.
2: Water en groente.
0: Ja, en het bijzondere is, wat ik ook vind eigenlijk, het waren de... De wetten eigenlijk die God voorschreef, waardoor hij die dieet, zou ik maar zeggen, volgde.
1: Ja.
0: Dus het was eigenlijk van God gegeven en hij wilde ze gaan houden. Hij wilde niet zich bezoedelen met wijn en met de koninklijke spijzen. Ja. Er zal wel vlees bij gezeten hebben en allerlei andere dingen.
2: Varkensvlees en zo, dat mochten ze niet hebben.
1: Heel veel vlees. Dat
2: koosje moest het zijn.
1: Echte vleeseter zijn in die tijd. Koosje, maar ik vind het heel knap dat zo'n jongeman dan gaat luisteren tegen alles in en tegen de koningin en de hovelingen. En ik denk, nou, wat moet je dan mooi een kracht krijgen?
2: Ja, een mooi voorbeeld.
1: Van God en een vertrouwen krijgen van... Hè, hij moet toch heel goed geluisterd hebben van... Hé, weet je wel, totaal niet met zichzelf bezig.
0: Ja.
1: Maar echt met God van, wat wilt u? En dan tegen alles in, ik vind het.
0: Ja, en zelfs tegen het bevel eigenlijk van de koning.
1: Ja.
0: En hij had dan gunst gekregen van God bij die hoveling...
1: Ja.
0: Die hem had aangesteld om... zeg maar die voeding tot zich te nemen.
1: Ja, ja.
0: En dat hij daar gunst bij kreeg. En dat hij toch die andere dieet mocht volgen.
1: Ja.
0: Met de groenten en met het water.
1: Ja, dat ze dat toestonden eigenlijk. Hè?
0: Ja. Ja, dat is alleen al heel wonderlijk.
1: Volgens mij lees je het in de Bijbel alleen maar bij Daniel. In het Oude Testament dat er iets toegestaan wordt. Toch?
2: Bij een koning?
1: Ja.
2: Dat zou kunnen, ja.
0: Nou ja,
1: alle koningen waren heel mooi. Ja, er waren wel goede koningen ook bij. Maar de meeste...
0: Maar ik moet even denken ook aan het verhaal van Esther.
1: Ja.
0: Die kreeg ook gunst bij de koning.
1: Is waar. Ja.
0: Ook eigenlijk op een cruciaal moment.
1: Ja.
0: Dat eigenlijk de Joden ook bedreigd werden.
1: Ja.
0: En nu zie je dat eigenlijk ook. Ze waren in ballingschap.
1: Ja.
0: Ze waren weggevoerd naar Babel.
1: Ja. Ja.
0: En het Babylonische Rijk was in die tijd de wereldmacht.
1: Ja,
0: En als Joodse jongens kreeg hij daar... gunst.
1: Ja.
0: En nou ja, we zien dat ook als we het eerste hoofdstuk lezen, dan krijgt hij voornaamste plaatsen eigenlijk bij het hof van de koning. Ja, bijzonder.
1: Ja, het is een heel bijzonder boek. Nou, en we zitten nog maar bij Daniel 1, moet je nagaan. Ik denk, luisteraar, dat we eerst nog even naar een mooi lied gaan luisteren. Dan kunt u het allemaal even laten bezinken wat hier besproken is. En dat lied heet van Kom tot God, come to the

0: Ja, we zaten te lezen in Daniël 1. En ik heb hier, we hebben een MBG-vertaling hebben gedaan, maar ik heb hier het boek. En het is een beetje een beknopt iets wat in het boek staat, het begin voor Daniël 1. De schrijver is de profeet Daniël, ontstaan de 6e eeuw voor het begin van onze jaartelling. De inhoud van Daniël, het boek Daniël. Daniël wordt als kleine jongen meegenomen naar Babel, waar hij, ondanks dat hij een banneling is, een goede opleiding krijgt en tenslotte een hoge functie bekleedt in de Babylonische, later Persische regering. Door zijn vertrouwen in God wordt hij het slachtoffer van vredevervolging en op een gegeven moment zelfs voor de leeuw geworpen. 3 vrienden van hem worden in een brandende oven geworpen, maar blijven net als hij door Gods ingrijpen in leven. Het boek behandelt veel gebeurtenissen uit Daniëls leven, maar bevat ook veel profetieën over de toekomst. Daniël krijgt de wereldmachten van de toekomst te zien, maar daarbij blijft het niet. Hij krijgt ook de macht van God te zien en de Messias, Jezus Christus, die zou komen om het kwaad van deze wereld te vernietigen en uiteindelijk een rijk van rechtvaardigheid en goedheid te vestigen. Het centrale thema van het boek Daniël is Gods soevereiniteit. God leidt de geschiedenis naar de bestemming die hij heeft bepaald en gebruikt daarvoor het menselijk handelen dat hij volledig in handen heeft. Koninkrijken komen op en verdwijnen weer. Maar God blijft tot in eeuwigheid. Dit laatste geldt ook voor zijn wil. En het is Gods plan om de mens te verlossen door de Messias die hij zal sturen. Uiteindelijk zal het kwaad worden overwonnen door het goede. Ik vond dat zo'n mooi stukje. Ja. Ik denk dat is voor deze tijd.
1: Yes.
0: Dat is echt. Het boek is vaak heel goed hoor. Voor uitleg. Van mensen die misschien luisteren.
1: Ja, eenvoudig. Hè?
0: Ja, die zo thuis zijn in de Bijbel. En die zeggen van, goh, waar hebben jullie het over? Nou vind ik Daniël erg duidelijk. Maar dit geeft een beetje aan van wat God met 1 persoon doet. Prachtig, hè?
2: Ja, bijzonder.
0: Ja, ik krijg er een kippenvel van, maar goed. Maar luisteraars, ik hoop dat het dat voor u een beetje duidelijk is waar we het over hebben. En misschien heb ik dacht dat jij ook nog iets te zeggen had, Lina.
1: Nou, wat ik heel mooi vond, we hebben het er al over gehad, maar het ging allemaal om een besluit die ze maken. Ze besloten, we gaan ons niet verontreinigen.
0: Ja, precies.
1: Ze besluiten iets. En dat komt bij ons ook altijd weer. Wij moeten besluiten. Ja. Mensen doen zo. Maar wij doen anders. Want wij luisteren naar het woord van God. Dus we luisteren niet hoe de wereld doet. Maar we luisteren naar het woord van God. We hebben onze oren anders afgestemd. Ja. En dat had Daniël ook. En hij besloot gewoon, diep in zijn hart. Hij deed het niet met zijn verstand. Met zijn hart. Vandaar heeft hij contact mee met God. Ging hij besluiten, ik ga niet meer verontreinigen. Ik ga die varkensvlees niet eten wat God eigenlijk verboden heeft. Hè? Het is nu rein verklaard, maar goed, toen niet. In die tijd, toen Jezus er nog niet was, niet. Dat vind ik schitterend. Ja. Hij is me daarin tot voorbeeld. Ik heb altijd mensen nodig waar ik me aan optrek. Ja, Daniël mag ook.
0: Een labbetje zo, hè?
2: Ja, zo is het.
1: Die heb je altijd nodig.
2: Ja. Ja, want het bemoedigt je ook om staande te houden.
1: Yes.
2: Te blijven in deze wereld.
1: Ja. Ja, zo is dat.
0: Nou, daar heb ik inderdaad een heel stukje wat ik eruit gehaald heb. Is de God van Daniël is de levende God. Hij bevrijdt en redt een ieder. En luisteraars, daar hoort u ook bij. Het is niet alleen dat wij dat hier bespreken, maar het is voor u dat we dit uitzoeken ook. Wat God eigenlijk bedoelt. Want als volgeling van Jezus Christus ben je in de minderheid. Elke keer moet je een keuze maken. Dat had ik ook gezegd. De geboden van God moet je naleven in deze verdorde wereld. Sorry dat ik het zo zeg, maar het is wel zo. We leven in een hele rare wereld op het moment. Vroeger moest je uitleggen waarom je niet naar de kerk ging. En nu moet je uitleggen waarom je wel gaat.
1: Ja.
0: Het is echt helemaal omgekeerd.
1: Ja.
0: In zo'n wereld leven. Maar net wat Lina zegt, we zijn niet van deze wereld. We zijn van God en we willen hem volgen. En we hebben met deze wereld wel te maken. Dus je moet elke dag weer een keuze maken van wie wil ik volgen. Wil ik die volgen of wil ik alleen maar God volgen?
1: Ja,
2: Zo is het.
1: Noemde je ook net niet van het eten is tegenwoordig een religie geworden?
0: Ja. Ja, en ik had het nog niet
1: daar
0: gezegd, maar daar hadden we het over, ja. Ja. Nou, dat lijkt er bijna wel op. Als je de televisie aan doet, de radio aan doet, ze hebben het altijd over het eten.
2: Ja.
0: En jij noemde ook, hè, wat ook heel erg is, de obesitas, hè?
2: Ja.
0: Maar aan de andere kant, de anorexia. Het heeft altijd met eten te maken. Terwijl God zegt... Ik heb eten gegeven. En op het ogenblik is er natuurlijk heel veel mee gebeurd met het eten. Ja, allemaal chemisch spul en noem maar op. Ja. Wat je dan ook de keuze kan maken is morgen van... Heer, wat mag ik doen vandaag en wat mag ik eten vandaag? Wat is er voor mij? Er ligt zat in de winkel. Er ligt ook zooi in de winkel.
2: Ja.
0: En daar mogen we ook een keuze in maken.
2: Ja.
1: Staat ergens de rechtvaardige eet tot die verzadigd is.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt. En
1: de rechtvaardige eet tot die verzadigd is.
2: Ja, en God die kan ten diepste alleen ons hart verzadigen.
1: Yes.
2: Dus als Hij ons verzadigt, dan hoeven we ook niet overmatig te gaan eten.
1: Nee.
2: Of te denken van dat we niets hoeven te eten. Dat we dwangmatig te weinig eten. Maar dan blijft het in balans.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Hij is onze verzadiging.
0: Alle diëten en wat je ook maar noemt. Ook de mensen worden er ziek van. En dan denk ik van, ja, waar ben je mee bezig? Ga naar God. Ga vragen.
1: Terwijl Genesis, het paradijs, als een lusthof. Ja. Dus God wil graag dat we genieten.
0: Ja.
1: Maar dat mag met hem in balans.
0: Ja,
1: je mag genieten van het eten.
0: Ja.
1: Het is allemaal lekker. God is goed. Hij is een goede vader.
0: Absoluut. Hij is onze vader.
1: Yes.
0: Hij is onze vader. En daar mogen we naartoe. En daar heb ik ook een heel mooi lied op. Want dat gaat alleen maar om u alleen. De cd is In uw aanwezigheid van het Choir Company. U alleen.

0: Ja, luisteraars, ik had aangekondigd het lied U Alleen, maar dit was het lied Wij Zijn Als Licht van U Lofprijzing heet de cd met Cela. Maar straks krijgt u nog U Alleen, maar we gaan eerst nog even verder praten. En Lina heeft een mooi gedicht, hè? Wil jij dit voorlezen?
1: Ja, we hebben het dus over het woord en de avondmaal, dat is ook door God gegeven, dat is door het woord. Met de Heer aan tafel zitten, het woord op je tong voelen branden, in je bloed voelen zingen van heil, je angst om de beet en de vrucht, eens in het paradijs, het flikkerend zwaard in je rug, ook in het paradijs, weg te eten met het brood des levens, Jezus Christus, te verdrinken in het bloed der verzoening, de lucht voelen trillen van liefde, een ladder tussen hemel en aarde, in het huis van God, in het poort des hemels te zijn.
0: Wauw.
1: Dat is rust.
0: En vrede. En van wie was dat gedicht?
1: Hans Dauma.
0: Goed zo. Want dan moeten we er altijd even bij vermelden. Maar misschien kunt u het terugvinden op internet of wat ook. Je weet het maar niet. Het is een... Je hebt een hele mooie gedichten benoemd. Heel prachtig.
1: Ja, is prachtig.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja.
2: Mooi.
0: Ja. Ja. Nou ja, we hebben heel één gelezen. Er springt er iets uit voor jullie. Dat je zegt van nou... Ik wil het daar nog even over hebben.
1: Nou, ik vond dus... Er staat er dan dat hij 10 maal... De jongens werden 10 maal voortreffelijker gevonden dan de anderen. Terwijl zij de lekkerste voeding, slagroom, vlees en alles hebben gehad. En dan zagen de jongens er toch 10 maal voortreffelijker uit. Ja. Dat is heel bijzonder.
0: Ja, dat is heel bijzonder.
1: En... Dat doelt op de geest van God. Hun hadden de geest van God in hun binnenste. En dan word je de mooiste die er bestaat. Ook al ben je misschien zo helemaal niet knap van uiterlijk. Maar als je binnenste schoon en mooi is en ontvangen hebt van God, de geest van God. Ah, dan ben je de mooiste die er bestaat.
0: Dan ga je stralen, hè?
1: Dan ga je stralen.
0: Dan krijg je mooie huid.
1: Ja,
0: en je ogen gaan glinsteren. En ja, het is wel zo.
2: Ja.
0: En dat is de ziel, hè?
2: Ja, zeker.
0: Dat is de ziel, hè?
2: Ja.
0: Als mensen je aankijken, moeten ze eigenlijk... God daarin zien, hè? Maar ja, ik vind dat best wel moeilijk, hoor. Want dan denk ik van, ja, ik heb 1 lijn met u... en laat alsjeblieft zien dat ik uit u bron put. Ja, luisteraars, het is ook zo belangrijk voor u... als u 's morgens wakker wordt, uit welke bron gaat u putten? Welke bron is voor u het belangrijkste als u 's morgens wakker wordt? Wat zeg je 's morgens? Ik hoorde het laatst ook van iemand.
2: Hmm.
0: Iemand die niet meer wakker is geworden. En dat hoorde ik van de familie, een heel jong iemand... En dan denk ik, dat kan ons allemaal gebeuren.
1: Ja.
0: Dat je ineens weg bent. En wat zeggen wij 's morgens voor wakker worden? Oh, weer een dag. Of zeggen we, dank u Heer dat ik wakker mocht worden. Wat heb u voor mij in petto? Ben ik een Daniel? Ben ik een Esther? Nee, dat zijn we niet. Maar we zijn wel belangrijk in zijn ogen. We zijn heel belangrijk.
1: Ja. Ja. Hij had het alleen kunnen doen, maar hij wil ons gebruiken.
0: Ja.
1: Dat is een hele eer eigenlijk.
0: Wij mogen zijn instrument zijn.
1: Ja.
0: Nu ook.
1: Ja. Ja.
0: Zijn we zijn instrument. Want het zijn niet onze woorden. Wij lezen de Bijbel. Wij lezen zijn woord. En wat geeft zijn woord? Kracht. En leven.
1: Yes. Hier staat Spreuken 20 vers 23. Gods woord als medicijn dus. Want ze zijn leven voor wie ze vinden.
0: Wow.
1: Dus je moet er wel naar zoeken. Je moet wel even zoeken. Maar Gods woorden zijn leven voor wie ze vinden. En in Psalm 107 vers 20. Hij zond zijn woord en hij genas hen. Hij zond zijn woord en hij genas
0: hen.
1: Dat is ook zo'n diepe. Hij zond zijn woord. Hij zond niet allerlei medicijnen, maar ook.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Hij zond zijn woord en hij genas hen.
0: Ja, ja.
1: En Psalm 103 vers 3. Begin ik even met 2. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft en die al uw krankheden geneest. Oh, dank u Heer.
0: En dat moet je eigenlijk proclameren.
1: Onder die stroom ga ik maar staan.
0: Ja.
1: Ja.
2: De hemelse douche.
1: De hemelse douche.
2: Ja, en ik moest ook zo denken, nou je dat zo gehad heeft, Lina. Over Johannes 6, vers 63. Daar staat, Jezus zegt daar, de woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.
1: Amen.
2: Dus als wij Gods woord lezen, en als we daar ook openbaringen over vragen, dan... worden deze woorden leven voor ons.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: voedt het onze geest. Ja. En dat mogen we weer elke dag weer ervaren. En dat is zo mooi.
0: Ja, waar voeden we ons mee? Hè?
2: Ja, daar hadden we het al over. Ja, inderdaad. Ja. Ja, het past zo mooi inderdaad in dit thema.
3: Waar voed je
0: waar voed je je mee?
3: Ook je geest. Ja. Waar voed je je geest mee?
0: Ja. Ja.
3: Wat lees je eigenlijk?
0: Ja.
3: Wat hoor je?
0: Ja.
3: Wat hoor je? Waar voed je je mee? Je
0: moet het goede horen. Waar zijn je oren op gericht?
3: Waar is je oren op gericht?
0: Je ogen.
3: Je moet echt het goede horen. Ja. Je hoeft niet iedere dag 3 keer het journaal te zien. Hé, lees je de Bijbel ook 3 keer? Dat wil ik dan roepen naar iedereen. Maar... dat is een stroom die niet altijd waarheden vertelt.
0: Ja,
3: dat is gewoon zo.
0: Ja.
2: Ja, zeker. Want op het nieuws dan kan je misschien wel bang worden van alle dingen die er gebeuren in de wereld. Ja. En vaak is het ook niet het goede nieuws wat we horen op het journaal. Maar dan horen we allemaal ongelukken, rampen die er gebeuren.
0: Ja.
2: Allerlei politieke wirwar. Maar als we Gods woord tot ons nemen... ja, dat brengt leven en dat brengt hoop. En ja, daaruit, als we daaruit putten... inderdaad, wat Lina volgens mij ook al eerder zei... uit die put mogen putten, dan krijgen we blijdschap. Dan krijgen we hoop en dan kunnen we het leven aan.
3: Amen. Ja. Dat is het goede nieuws.
0: Dat is het ook. Dat is het goede nieuws. En
3: dat
0: wordt
3: is het goede nieuws.
0: Veel te weinig gebracht. En daarom gebruikt God ons nu om dit radioprogramma te maken. Daar ben ik van overtuigd. Om het goede nieuws te brengen. Ja. Dat hij de hoop is en dat hij leven geeft.
3: Yes.
0: Nou, ik denk luisteraars dat we dan naar dat lied gaan. Van u alleen. U bent de belangrijkste in ons leven. En ik hoop ook van u. En wilt u goed luisteren naar. In uw aanwezigheid. Oh, dat is toch het hoogste goed. Dat is van de Choir Company.

0: Ja, luisteraars, we zijn aan het lezen in Daniël 1. En die hebben we eigenlijk nu al gehad, hè? Ja. We hebben heel veel over besproken. Zullen we verder gaan met Daniël 2? Wil jij dat lezen, Lina?
1: Ja.
0: Nog steeds uit de MBG-vertaling.
1: De droom van Nebukadnezar. In het tweede jaar, nu de regering van Nebukadnezar, had Nebukadnezar een droom, waardoor zijn geest verontrust werd en het met zijn slaap gedaan was.
0: Zo.
1: Toen gebood de koning dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En ze kwamen en stonden voor de koning. De koning zei tot hen: ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. Toen spraken de galdeën tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw dienaren de droom en we zullen de uitlegging te kennen geven. De koning gaf de galdeën ten antwoord: het besluit staat bij mij vast. Indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouden worden en die huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven in grote eer van mij ontvangen. Geef mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen. Zij gaven opnieuw te antwoord: de koning zeggen ze die naar de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning gaf ten antwoord: ik begrijp heel goed dat je tijd zoekt te winnen, omdat ge ziet dat het besluit bij me vaststaat, dat één vonnis u treft. Indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken en gij hebt afgesproken mij iets leugenachtigs en slechts te zeggen, totdat de toestand zich wijzigt, zeg mij dus de droom, opdat ik weet dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven. De galdeeën gaven de koning het antwoord: er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zal kunnen te kennen geven. Daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van een geleerde of bezweerder of galdeeën gevraagd. Wat de koning vraagt is te zwaar. Er is niemand anders die je de koning zal te kunnen kennen geven dan de goden die echter niet bij de stervelingen wonen. De koning werd hierover ten zeerste vergramd en toornig en hij beval al de wijzen van Babel ter dood te brengen. Toen de bevel werd uitgevaardigd dat de wijzen gedood zouden worden, liepen ook Daniël en diens metgezellen gevaar gedood te worden.
0: Zo. Wat een koning, hè?
2: Zal je maar gebeuren.
0: Zal je maar gebeuren, ja. Dat zoiets eventjes uitgevaardigd wordt.
2: Ja.
0: Ik vind soms het Oude Testament wel heel erg. Maar ik denk van, boeh.
2: Ja.
0: Ja, het is echt in die tijd, dan werd het ook uitgevaardigd, hè?
2: Ja.
0: Als de koning het zei, dan
2: gebeurde het.
0: Ja, daar hebben we zat voorbeelden van in het Oude Testament. Ja. De eerste jongetjes. En, Zo hebben we nog meer voorbeelden. Maar ja, ga maar zijn droom uitleggen aan een koning.
2: Ja. En je moest ook aan denken.
1: Daarom moest Daniël er ook voor bidden. Hè? Dat lees je dan verder.
0: Dat zie je maar weer. Hè? Ja. Dat is de keuze die je dan weer maakt.
1: Ja, Daniël gaat een roep naar God toe.
0: Ja.
1: Misschien moeten we dat gelijk achterna doen. Of wil je hier verder over spreken?
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk toch. Daar gaat het ook om.
1: Waar
0: put hij uit? Uit welke bron?
1: Hij gaat roepen.
0: Hij gaat roepen.
1: Zij voelen zich ook benauwd. Ze staan onder druk, man.
2: Wat
0: gebeurt er nu? We hebben net de voeding gehad. Nou, dat hebben we doorstaan. Ja? Ga maar even menselijk denken.
1: Zullen ook in stukken gehouden worden. Die koning is woedend. Die droom heeft hem helemaal verontrust. Hij kon niet meer slapen.
0: Nee.
1: Hij wist dat het wat betekende.
0: Ja.
1: Hij wist dat het met God te maken heeft.
0: Dat vind ik zo
2: precies.
0: Mooi.
1: Dat deed iedereen. En ze diep in je binnenste weet je dat.
2: Precies, want er staat dat de mijn geest is verontrust. Dus zijn geest die werd verontrust door die nachtmerrie of boze droom die hij dacht te hebben. Hoewel het eigenlijk een droom van God was.
0: Ja. Maar dat kon hij niet erkennen. Want dan was hij misschien gerustgesteld en dacht van, nou ja, goed. Ik ga daar zelf op zoek naar van, wat is die droom? Nee, hij moest een uitlegger hebben.
2: Precies. Ja.
1: Hij was in de war.
0: Hij was in de war,
1: Wat betekent dit?
0: Ja.
1: Want hij zag natuurlijk hoe die helemaal weggevaagd werd. Dus logisch dat die koning helemaal in de war was.
0: Ja, tuurlijk.
2: Ja, en volgens mij had hij ook zoiets van, ja, deze droom is heel erg belangrijk.
0: Ja. Ja.
2: Want anders zou hij niet al die wijsbegeerte en al die mensen de dood aanzeggen als de droom niet uitgelegd zou worden.
0: Ja.
2: Ja. Dus dan moest wel iets heel bijzonders voor hem geweest zijn, die droom. Het was niet zomaar een droom.
0: Nee,
2: want we dromen allemaal wel eens wat.
0: Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik denk dat het in deze tegenwoordige tijd veel meer voorkomt, ook dromen.
1: Dromen?
0: Ja, ik hoor het vaak.
1: In
0: deze tijd vaak dat je dat... En dan denk ik van, wat in het Oude Testament, wat we nu aan het voorlezen zijn. Het is ook voor deze tijd. Laten we het even naar deze tijd halen.
1: Ja.
0: Zoals je voeding en dromen. Wie kan uitleggen wat je gedroomd hebt? Ik heb het zelf ook wel gehad. En dan dacht ik, naar wie moet ik toe gaan om te vragen, wat betekent nou die droom? En toch moet uitspreken. Het is wel belangrijk.
1: Ja.
2: Ja.
0: Het is wel belangrijk, want God komt in de slaap, in je geest.
1: Ja,
2: precies.
0: Hij geeft je de rust, maar hij geeft je ook misschien antwoord waar je mee zit.
2: Ja.
0: En spreek het maar uit. Ga maar naar een vriendin toe of naar een dominee of een voorganger. Maar spreek het maar uit en dan ga je samen op zoek.
2: Ja, precies. Ja. Want onze gedachten worden dan stilgezet als we gaan slapen. En dan is het soms... Misschien voor God makkelijker om tot ons te spreken.
0: Ja, ja.
2: En daarom is het misschien goed om ook 's avonds voordat je naar bed gaat, om dan ook uit te spreken dat je er open voor staat om dromen van God te ontvangen.
0: Ja.
2: En,
0: dat is ook weer een besluit, hè?
2: Ja, precies. Dat is ook weer een besluit. Maar ook dat je dan 's ochtends, als je een droom gehad hebt, om aan God te vragen wat het betekent.
0: Ja.
2: En inderdaad, je kan natuurlijk gaan naar mede-christenen of met...
0: Ja. Dat is wel fijn, hoor.
2: Ja.
0: Want die wordt dan ook weer bemoedigd, hè?
2: Ja, dat is waar. Ja, dat is zeker zo.
0: Je bemoedigt ook. Ja.
1: Hebben jullie wel eens een droom gehad dat je wist, dat betekent wat?
2: Ik kan me even gauw niet goed herinneren, maar... ik heb wel dromen gehad en... Ik heb wel eens half dromen gehad, zo van... Dat God me ging voorbereiden op dingen. Ja, dat wel, ja.
1: Ja, ik ook. Ja, beslist. Dat ik werd voorbereid op iets. En daarin werd me ook duidelijk gemaakt dat ik bang was voor manipulerende mensen. Daar was ik bang voor. En God liet me zien, daar moet je niet bang voor zijn.
0: Niet bang.
1: Niet bang voor manipulerende. Niet iedereen vindt jou even leuk. Jij moet gewoon mij gehoorzamen. En dat heb ik door die droom geleerd. Ik moest gewoon hem gehoorzamen en mijn plek innemen. En niet bang zijn voor mensen met hun grote monden. Want sommige mensen hebben ook hele grote monden.
0: Ja.
1: En die vagen je zo opzij.
0: Ja.
1: Maar God wil ieder mens gebruiken. En dat heeft hij echt door een droom duidelijk gemaakt.
2: Ja. Mooi,
1: weg met die angst.
0: Ja.
1: Angst, maar dat zeggen ze, komt door luisteren naar mensen.
0: Ja. Ja.
1: En geloof komt door het luisteren naar het woord van God.
0: Ja.
2: Dat is
1: precies het verschil.
0: Ja, luisteraars, we hebben het tegen u. We zitten hier wel te bespreken, maar... Degene die nu luistert, het is heel belangrijk. U bent belangrijk in Gods ogen, wie u ook bent. Al denkt u veel te min over uzelf, u bent heel belangrijk. En God die wil u gebruiken, op wat voor moment weet ik niet... maar laat u gebruiken door hem. Want u bent groter dan u denkt. Dank u wel, vader. Dank u wel, vader, dat we er zo over mogen praten. Ja. We hebben er ook een heel mooi lied op. Het staat in opwekking. Jezus, Jezus, heiland, mijn bevrijder, mijn redder.

0: Ja, luisteraars, dit was weer een heel mooi lied, hè, van Opwekking. Zo zijn er heel veel mooie liederen. Hè? Ja. Jij noemde er ook al een paar. Maar daar gaat het om. Hij is onze bevrijder, hij is onze redder. En wat Lina ook zei, blijf in zijn woord lezen. De Bijbel is heel belangrijk. En dat maakt niet uit in welke vertaling. Er zijn al zoveel vertalingen nu. Maar God spreekt door zijn woord. En dat is het belangrijkste.
1: Amen.
0: Ik denk dat we weer aan het einde gekomen zijn van dit discussieprogramma. Het gaat wel heel erg hard, hè? Als je dan zo lekker bezig bent. Hè? Maar goed, we gaan weer verder met Daniel, denk ik, de volgende keer. En dit uur is gewoon weer om. Ja. En ik wil de panelleden bedanken. Lina Hedrik, Malte Westheide. En mijn naam was Ineke Veldkamp. En ik dank Yvonne Westheide voor de techniek. Wij wensen u Gods zegen toe en uw shalom over uw leven.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, Jezus is altijd bij ons, want hij wil onze beste vriend zijn.
1: Maar als ik dan iets stouts doe, houdt hij dan nog steeds van mij?
0: Weet je, Jezus zal altijd van je blijven houden, wat je ook hebt gedaan. Net zoals papa, die blijft ook altijd van je houden.
1: Jij bent mijn allerliefste papa.
0: En jij bent mijn allerliefste Michelle. Zoals vlinders.

0: Nou, dat heb je mooi gedaan, Michelle. Vond je het leuk?
1: Ja.
0: Vond je het niet een beetje eng of raar?
1: Nee.
0: Hé, hey, zeg, wat heb jij vandaag op school gedaan?
1: Nou, ik mocht kiezen en toen ging ik in de watertafel.
0: En wat is dat dan, de water?

0: Oh ja, dat weet ik nog wel. Toen ik vroeger nog zo klein was, net zoals jij.
1: Papa,
0: toen ging...
1: papa, papa.
0: Ja?
1: Mag ik een snoepje?
0: Nee.
1: Waarom

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog, alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice. Een programma met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur. Mijn naam is Malte Westheide. Ik wens u heel veel luisterplezier toe en Gods rijke zegen.

0: En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice, een programma van Radio Eemland 1. Een programma met non-stop christelijke muziek. Uw presentator was Malte Westheide.
1: Dit is Eemland 1.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse componisten de muzikale revue passeren. En hoort u muziek voorbij komen in het eerste uur van onder andere Ponchielli, Verdi, Händel, Mendelssohn en Vivaldi. Maar we beginnen met de componist Beethoven in zijn overture Coriolan opus 62.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek op Eemland 1. De ouverture Coriolan opus 62 van Beethoven. En het werd uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van de legendarische dirigent, componist Leonard Bernstein. En ik kan u nog melden dat dit werk geïnspireerd is op het gelijknamige treurspel Coriolan uit 1804... van de dichter Heinrich von Collin. En het gaat over de Romeinse veldheer Marcius Coriolanus, die wraak wil nemen op Rome, maar zich op het laatste moment laat ompraten door zijn moeder en familie. Dan verplaatsen wij nu ons naar Italië, naar de componist Ponchielli in de urendans uit La Gioconda. En hier hoort u het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van de Estlandse dirigent Jonis Alexa.

Urendans uit La Gioconda van de Italiaanse componist Ponchielli. En uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van de Estlandse dirigent Jonas Alexa. En dit was een gedeelte, een beroemd gedeelte moet ik zeggen, uit de derde acte. En uw presentator heeft deze opname ook nog gespeeld als soloklarinetist. Dan blijven wij in Italië en we gaan naar de componist Verdi. En namelijk het Requiem van Giuseppe Verdi. En dat is een muzikale toonzetting van de katholieke dodenmis, waarin thema's als sterfelijkheid, existentiële angst voor de dood en de smekende hoop op eeuwige rust en verlossing centraal staan. Ik laat u horen het Dies Irae en Tuba Mirum uit dit beroemde Requiem. En dat is koormuziek van de bovenste plank. En het wordt uitgevoerd door het Choir en Orchestre of de Sofia Opera onder leiding van Ivan Marinov.

Wat een fantastische muziek, dames en heren. Muziek van Verdi uit het Requiem. En Dies Irae en Tuba Mirum getiteld. En we horen hier het koor en orkest van de Sofia Opera onder leiding van Ivan Marinov. Het wordt ook wel genoemd de mooiste opera van hem. Want er zit namelijk alles in. Hè? We gaan nu terug in de tijd en we gaan naar muziek van Händel. En u gaat luisteren naar onder andere de overturen uit de Music for the Royal Fireworks. Daarna hoort u Bourrée en Menuet 1 en Menuet 2. En het wordt uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Rafael Kubelik. En de klavecinist is Wolfgang Meyer.

Handel, muziek voor de Royal Fireworks. En u hoorde achtereenvolgens de overturen, Bourrée, Menuet 1 en Menuet 2. En ik kan u nog even vertellen qua gelegenheid. Het stuk vierde de Vrede van Aken, waarmee een einde kwam aan de Oostenrijkse successieoorlog. De eerste uitvoering vond plaats op 27 april 1749 in het Green Park te Londen, inclusief groots vuurwerk. En qua bezetting, koning George II wilde uitsluitend militaire instrumenten. Het oorspronkelijke orkest bestond uit maar liefst 112 muzici, met onder meer hobo's, fagotten, hoorns, trompetten en pauken, maar zonder strijkers. Samen met de watermuziek van Handel is dit een van Handels bekendste openluchtwerken. Dan staat nu Mendelssohn op de lijst met het vierde deel Allegro vivacissimo en Allegro maestoso assai uit de derde symfonie opus 56 in A mineur. En we horen hier het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur.

Felix Mendelssohn Bartholdy, het vierde deel Allegro Vivacissimo Allegro Maestoso Assai uit zijn derde symfonie opus 56 in A mineur, maar het vierde deel eindigt in majeur en het werd vertolkt door het Gewandhaus Orkester te Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. Nou, dan is er nu nog wat even tijd van Vivaldi muziek. Hobo-concert in C, RV 450. Maar in overleg met onze technicus Vaker Brals hebben we besloten om het alleen het eerste deel, het Allegro, te laten horen. En de hoboïst die hier soleert is Han de Vries, samen met I. Solisti di Zagreb.

Dit was tot slot in het eerste uur van Los Klassiek muziek van Vivaldi. Namelijk het Hobo-concert in C, RV 450. Het eerste deel daaruit, Allegro. En het werd vertolkt door de Nederlandse oboïst Han de Vries. Samen met Isolisti di Zagreb. Om 8 uur krijgen we het NOS-journaal. En daarna komen we terug met het tweede uur van dit programma. En ik zou zeggen, tot na het nieuws.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enrique Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goede avond. Welkom terug bij Los Klassiek, het klassieke programma van Radio Eemland 1. Met prachtige muziek. De techniek wordt verzorgd door Fakke Brans. In het komende uur laten wij muziek horen van componisten als Tchaikovsky, Krommer, Bach, Bordin. Maar we beginnen met de overture Carnaval opus 92 van Dvorak en gespeeld door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Henri Batisse.

Dit was de briljante overture Carnaval Opus 92 van Dvořák. En uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Henrique Batisse. Dan gaan we nu naar Rusland, namelijk naar de componist Piotr Ilyich Tchaikovsky. Die geldt als een van de grootste componisten uit de tijd van de hoogromantiek. Hij was de eerste Russische componist wiens muziek buiten Rusland een blijvende indruk zou maken. En ik noem even in vogelvlucht een aantal beroemde werken van hem. Balletten Het Zwanenmeer, Notenkraker en The Sleeping Beauty, Doornroosje. Overtures onder andere 1812 en de fantasie-overture Romeo en Julia. Het pianoconcert nummer 1 en het vioolconcert in D. En 6 symfonieën, waarvan de laatste een diep emotionele symfonie is, vol hartstocht en weemoed. Maar we gaan nu luisteren naar de wals uit de suite Het Zwanenmeer. En we horen hier eveneens het London Symphony Orchestra. Sorry, ik maak een vergissing. Het London Symphony Orchestra. Dat is een ander orkest als het Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Richard Williams.

Tchaikovsky wals uit de suite Het Zwanenmeer, een van zijn beroemde balletten, en gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Williams. En Tchaikovsky had natuurlijk medecomponisten uit zijn land, en dat waren onder andere Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Stravinsky, Prokofjev, Shostakovich, Khachaturian en Borodin. En van deze laatste laat ik u aan het eind van dit programma nog een beroemd stuk horen. Wij zijn aangeland bij blazersmuziek en ik laat u horen twee delen uit het octet Partita Opus 69 in S majeur, wat wordt gespeeld door het Rotterdam Philharmonisch Windensemble.

Dit was fantastische blazersmuziek van de componist Frans Krommer uit het octet Partita opus 69 in een S majeur. En schitterend uitgevoerd door de Rotterdam Philharmonic Wind Ensemble. En ik noem u even de fantastische instrumentalisten. Remco de Vries en Ron Tijhuis hobo. Henk de Graaf, Jan Jansen klarinet, Bram van Sambeek en Marianne Prommel fagot, Hans Wisse contrafagot, Bob Stoel en Nico van Vliet hoorn. En Krommer was een Moravisch componist, muziekpedagoog, kapelmeester en organist. En hij heeft zeker nog 4 of 5 van deze octetpartita's gecomponeerd. Dan zijn we nu aangekomen bij de componist Johann Sebastian Bach in zijn motet voor 2 vierstemmig koor en basso continuo BWV 229, getiteld Kom Jezu Kom. En u hoort hier het Tom Mahner Koor Leipzig met de Leipziger Barokorkester onder leiding van Georges Christoph Bieler.

Dit was prachtige koormuziek van Bach door middel van zijn compositie Motet voor twee vierstemmig koor en basso continuo BWV 229, getiteld Kom Jezu Kom, en het werd vertolkt door de Thomanerkoor Leipzig met het Leipziger Barok Orkester onder leiding van George Christoph Bieler. U had ik Ede beloofd in dit programma dat we nog naar Rusland gingen. Dat doen we dan ook, naar de componist Borodin in zijn beroemde Polowetse dansen nummer 17. En we horen hier het Radio Symfonieorkest Ljubljana onder leiding van Laurens Siegel.

Dit was om 9:05 in Los Klassiek. De Polowetse dansen van Borodin. En vertolkt door het Radio Symphony Orchestra te Ljubljana. Onder leiding van de dirigent Laurens Siegel. Dan hebben we nog een kleine toegift voor u. En dat is een allegro uit het Concerto Grosso nummer 4 van Händel.

Dit was het slot in Los Klassieken. Händel Allegro uit het Concerto Grosso nummer 4. En gespeeld door de Händel en Haydn Society onder leiding van Christopher Hogwood. Dit was Los Klassiek met muziek van een aantal grote componisten. Samenstelling HDG, techniek Vaker Brals, productie Emeland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Emeland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1. Dat is niet meer op mijn weer.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
1: You all know what this one is then.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.